Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september... geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de Wakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

Expo. De Rabo Dikke Bandenraces. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenraces gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar Grip 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
3: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
2: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
4: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
2: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: Info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag, zaterdag 12 september.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
3: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
2: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
4: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
2: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden!
6: Hé, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stop

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: is going on then?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
3: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal anderen lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
2: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
4: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
2: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

heads up.

zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Haven Concert en geniet van prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4,650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

0: Hey, dat is de bedoeling niet. Saturday Night at the Movies. Luisteraars, goedemorgen. Er gaat hier iets niet goed. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar in ieder geval is het wel zo dat wij dus begonnen zijn aan een korte uitvoering van de maandag. Ja, een knopje te veel ingedrukt. Dat is de oorzaak van de mankementen die wij zojuist eventjes lieten horen. En voor de rest moet ik maar even afwachten hoe het precies zit. Maar één ding is zeker.
1: Dit is Goedemorgen Krimpende Waard met Adrie Oudernes.
0: Ja, inderdaad. En het is al met al toch 6 minuten over 10 en zo. En Gert van den Berg, die is er even niet. Ja, hij was terug van vakantie, dus hij is gesignaleerd, maar hij is er toch nog niet. Hoe komt dat? Nou, hij is dan wel met pensioen, maar hij kan het niet laten. Hij is weer aan het bakken. Ja, op verzoek, want er is in de omgeving waar hij gewerkt heeft en nu nog eventjes aan het werk is, in Woerden, daar is ook een speciale week vanwege de laatste week van de vakantie en zo en feest en consumenten die dus dan een extra gebakje lusten. Denken ze daar. Dus Gert van den Berg, die kan dat wel. En dus zegt hij, Oudernes, als jij tijd hebt, wil jij dus dit programma even waarnemen? Ja, kan ik wel mededelen. Dat kan, maar wel vanaf 10 uur. Want we hebben ook nog zoiets als de dagbesteding Krimpende Waard. En daar is deze jongeman toevallig ook nog chauffeur. En we hadden nog een extra handicap, namelijk de afgesloten Algerabrug. Dus maar al met al...

in ons geheugen vastpinnen. Goed, wij hebben weer te maken met van alles en nog wat. Afgelopen weekend, hè, ja, het seizoen is weer begonnen van allerlei buitenactiviteiten. En een van de belangrijkste van het afgelopen seizoen, dat was dan toch wel de afgelopen week, liever gezegd, afgelopen weekend. Eergisteren, de braderie in Stolwijk, die was weer uitermate gezellig, druk. En moeder natuur, die was ons en iedereen die daarmee te maken had natuurlijk... Ja, goed gezind, want dat viel reuze mee. Zaterdagochtend. Ik denk, er zat zo weinig gang in de lucht. Dus ik denk, als er nou een buitje komt, dan blijft hij dus voor een hele lange tijd hangen. Nou, dat viel dus reuze mee. De straten waren wel nat, maar daar was het dan ook alles mee gezegd en zo. En toen brak het zonnetje door. Ja, en toen begon ook de braderie. Dus dat is toch prachtig. Dat is een mooie combinatie. Maar ja, nu is het maandag, de 24e. En in tal van locaties binnen de Lek, IJssel en Vlist, daar is nog het een en ander aan de hand. Want ja, de feestweken, de afsluitweken, de tentdagen, noem het allemaal maar op, ze zijn in volle gang. En sommigen die beginnen wat later, morgen dus. In mijn woonplaats, Oude Kerk aan de IJssel, is dat het geval. Maar voor de rest is maandag Stolwijk, Bergambacht, Lekkerkerk, misschien ook wel Krimp aan de Lek. En Schoonhoven met de tentdagen en zo. Dus ja mensen... Het is echt, hè? Het is echt genieten weer, hè? En het weer ook, hè?

Zo. Even rustig aan met een hele mooie gouden ouwe van Boudewijn de Groot. Het schijnt dat hij weer nieuw werk heeft uitgebracht. Ik zal daar eens eventjes een beetje gaan controleren of dat inderdaad zo is. Maar ja, moet je wel even tijd voor hebben. En het is een hele drukke periode van deze, vandaag aan de dag. Dus dat...

Laat ze maar even zien. Zo belangrijk is het nou ook weer niet. Maar het is wel interessant om te weten, dacht ik zo. Dus, zullen we maar eens even gaan kijken hoe het buitengesteld is? Aanzichtkaarten, blauwe lucht. Het is niet te geloven. Degenen die daarmee bezig zijn met de organisatie en het uitrollen van alle plannen en ideeën van de feestweken, van de afsluitweken, de laatste week van de vakantie in deze regio, dan treft dat ontzettend. Uiteraard. Hartstikke mooi. Mooi weer. Eens even kijken of de blaadjes aan de bomen die hier staan. Daarnet waren ze een beetje in beweging, maar nu staan ze ineens stil. Zou het er niet waar wezen dat de wind uitgevallen is? Nou, nee. Er zal vast nog wel wat wind komen, want windmolens die moeten ook aan hun trekker komen. Want anders dan komt het niet goed natuurlijk. Maar de zonnepanelen die zitten weer in de overuren. Dus dat komt weer helemaal goed wat betreft het opwekken van de nodige energie. En nu maar hopen dat alle energie dus inderdaad zijn goede weg kan vinden. En dat niet het systeem zichzelf automatisch uitschakelt. We kunnen onze energie niet kwijt. Er lopen ook sommige mensen die datzelfde meemaken. Die kunnen ook hun energie niet kwijt. Maar ja, zullen we daar een andere keer over hebben?

Bright Eyes, dat was er eentje van Rondé. Zomaar eventjes tussendoor, 9:40. En ja, we zullen eens even... Ja. Hoe zit het eigenlijk met de verkeersafwikkeling? Want ja, het is nu de derde week van de afsluiting van de Algrabrug. En het verkeer is aan de ene kant er al aardig aan gewend. Maar aan de andere kant zijn er weer een hele groep bijgekomen. In die zin dat men terug is van vakantie. En die moet even wennen aan het systeem zoals dat nu doorgevoerd wordt. En voor zover ik weet is nog steeds... Het verhaal. Oh, als we het over verkeer hebben. En dan hebben we gelijk Eswin ook weer dadelijk te pakken. Dus die heeft vast wel wat te vertellen. Maar eventjes de verkeersafwikkeling. De maatregelen die in eerste lijn getroffen zijn. Afsluiting, tijdelijke afsluiting en zo. Om sluipverkeer te voorkomen. Die maatregel is nog steeds niet van kracht. Dus het wordt per dag bekeken, heb ik wel begrepen. Maar je kan wel merken dat er wat meer verkeer is. Zo hier en daar in de omleiding. Routes. Maar ja, als dan ook de brug over de Hollandse IJssel bij de Zuidwestelijke Randweg dan ook nog een keer open gaat, ja, dan heb je in de mum van tijd een dikke file. Maar ja, dat is dan overmacht. En over een andere brug gaan we het straks even over hebben, want die wordt ook weer een keer afgesloten. Oei, het is maar wat met al die bruggen hier in de Lage Landen bij de zee. Hier is John Mayer.

0: Last Train Running. Het was er eentje van John Mayer en zo. Ja, ik weet, de Eswin is toch druk bezig, maar hij is hier in de studio komen aanlopen. En ja, u weet het, dat is onze wijkagent die dus van alles weet van de beleving van het korps van de politieagenten en zo. En we zullen eens even kijken of ik het goede adres kan vinden. Want ja, het is, je zit op een ander plekje dan normaal, maar ik hoop dat je doorkomt. Eswin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nee, je bent er nog niet. Ja, je bent er nog niet. Je moet even kijken of dat allemaal precies goed is. Ik zet alles gewoon aan. Ja, zeg het nog eens.
1: Goedemorgen, Adrie.
0: Ja, ik heb ergens contact met jou. Ja, goed.
1: Goedemorgen. Nou, ik kom even spontaan binnen.
0: Ja, precies. Helemaal goed. Mooi weer. Lekker rustig. Rustig weekend. Hoewel, misschien wel niet. Voor zover ik weet wel. Ik heb niks bijzonders gezien. Misschien hebben jullie wel het een en ander bijzonder meegemaakt.
1: Ook bij jou toch, Hutendorp, of niet?
0: Dinsdag.
1: Dinsdag start het.
0: Ja, morgen.
1: Morgen. Dus. Hier in Bergambacht zijn ze al gestart.
0: Ja, dat is al met een dubbele kerkdienst. Zodat je die grote tent die dus daar staat. Het lijkt wel een dorp wat opgericht is in een paar dagen tijd. Het is een geweldig, hè?
1: Ja,
0: maar die wordt dan heel nuttig gebruikt. Extra gebruikt en zo. Dat is een heel mooi idee. En het, overal en nergens heb je tenten staan. In Lekke Kerk heb je ze gezien. In Stolwijk heb ik plannen gehoord. Niet gezien, want ja, ben ik nog niet geweest vandaag. Dus vandaar. Maar alles netjes verlopen
1: ja,
0: vandaag?
1: Ja, we hebben van het weekend redelijk verlopen. We hadden wel twee snelheidsovertredingen. Eentje die reed op de Franse K. En die reed 60 kilometer te hard, gecorrigeerd.
0: Oh.
1: Dus die reed 140 over de Franse Kade. Dus, en die was ook nog onder invloed van alcohol. Dus die kon zijn rijwijs ter plekke inleveren. Bij controle.
0: Juist.
1: En ook nog eentje die over de N210 bij Lekke Kerk. Die reed 65 kilometer te hard.
0: Oh.
1: Dus gecorrigeerd, dat is 145 kilometer over de N210 aan het racen.
0: Ja, in Lekke Kerk zeggen ze wel eens, gang en vaart is alles waard. Maar in dit geval niet.
1: In dit geval is het wel.
0: Nee. Nou ja. Ja, goed. Dus die twee. En voor de rest alles rust. Geen calamiteit.
1: Ja, voor de rest natuurlijk ook allemaal ongevalletjes.
0: Ja.
1: Waar wij naartoe moeten. En ook de ambulance. Huiselijk geweld, waar we ook weer mee te maken hebben gehad. Vechtpartijen. Dus we zijn wel bezig geweest van het weekend, hoor.
0: Het houdt niet op. Het houdt niet op. Het is
1: ook niet in de Krimpenwaard.
0: Nee, ook ja, helaas kunnen we aanstellen. Goed. Nou, normaal heb je een muziekje. Daar was je misschien wel mee bezig om dat op te zoeken. Maar dan moeten we dan even zo meteen even.
1: Heb jij nog een verkeersvraag of zo?
0: Ja, nee. Nou, een verkeersvraag in die zin. We hebben te maken gehad weer met. Nu dus, op dit moment, met een afsluiting van de Algerabrug, uiteraard. Maar binnenkort gaat er weer wat gebeuren met de Haagstrechtsebrug.
1: Wat is die?
0: Ja, nou, precies. En dat zocht ik dan weer eventjes op. Waar was dat? Dat is een of andere app. En die is me toegestuurd. Inderdaad. Maandag 7 september tot en met zaterdagochtend 19 september wordt er 's nachts tussen 20 en 6 uur, dus tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens, weer een werkzaamheden gedaan aan de Haagstrechtsebrug. Overdag blijft die gelukkig open. Ja, voor het verkeer.
1: Fijn voor de bewoners, een beetje heen.
0: Maar s'nachts, ja, dat zit er wel dik in. Dus het verkeer wordt omgeleid via de Gouderaksebrug. En die doet het nog, want die heb ik net nog meegemaakt dat die open stond. Voor ons dan. Oftewel dicht.
1: Jij komt door het Auken, jij kan
0: door het team. Ja, maar Eswin, we moesten omrijden. Want de busjes van de dagbesteding die moeten ook cliënten ophalen aan de overkant van de Hollandse IJssel. En ja, dan moet je wel kiezen of delen. Dus.
1: Ja,
0: maar het functioneert op zich heel erg goed. Kan niet anders zeggen. Maar ja, als die brug dan een beetje omhoog is, ja, dat kan gebeuren, want er moest zo'n enorm groot cruiseschip erdoor. En ja, de Hollandse IJssel was een beetje laag water, dus dat gaat heel langzaam en traag en zo. Van, goh, schiet een beetje op.
1: Was hier ook te laat?
0: Nee, we waren hier precies op tijd. Maar het was krap. Krap zat. Maar dus vandaar.
1: Ja, en je maatje Gert is er niet, hè?
0: Nee, mijn maatje Gert is er niet. Die komt volgende week naar hopelijk wel. Dan zitten we weer fijn met z'n tweeën. Tenminste, dat mogen we hopen. Ik ga ervan uit. Of hij moet weer een klus aangenomen hebben. die dus anders dan radio maken dus betreft en zo. Dus dat zien we dan allemaal wel. Goed, Eswin. We gaan eerst eens eventjes een muziekje voor jou opzoeken. Maar eerst heb ik er eentje van mijzelf.

0: Ja, dat was PHD en dat was natuurlijk I Won't Let You Down. Edwin die heeft het een en ander aan research gedaan over zijn verzoeknummer. Edwin, de Ra-band, of spreek ik het verkeerd uit?
1: De Ray-band.
0: Ja, de Ray-band, kijk eens aan.
1: De Ray-band. Ja, wel bekend, of niet, Adrie?
0: Niet, maar toen ik het eerste... We hebben vooraf geluisterd welke nummer dat niet zou kunnen zijn. En dat is een bekende. Maar wel van een hele tijd geleden.
1: Het is ook geen band, hè, eigenlijk.
0: Juist, en dat is jouw research.
1: De Richard Anthony Hurson. En dat is een studioproducer.
0: Aha.
1: En die heeft dat... In de jaren 80 had hij dit nummer.
0: Zie je wel, jaren 80, moet je nagaan. Dus we zitten nu in de jaren 20 van de volgende eeuw.
1: En hij haalde ook nummer 5.
0: Het was inderdaad een hele bekende destijds. Ik weet het nog wel. Ja.
1: Jij kent het nummer wel, hè?
0: Ja, ik ken het absoluut wel. En we gaan het weer laten horen. Dus. Goed, een studioproject dus deze keer op verzoek van Edwin. En misschien is hij morgen wel weer in de studio, ik weet het niet.
1: Wie weet.
0: Misschien, wie weet.
1: Wel.
0: Ja, goed zo.
2: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. Yathro.
3: Thank you, Operator.

Ja, dat was op speciaal bezoek van Edwin. En hij was even in de buurt. Ze zeggen, nou, kom even langs in de studio aan de Dijklaan in Bergambacht en zo. En misschien komt hij morgen, want dat is eigenlijk zijn normale, laat ik zeggen, moment van aanwezigheid in de studio. En dat is, ja, dan misschien dat hij dan morgen weer acte de présence geeft. Dan heeft hij dus weer de gelegenheid om een muziekje aan te vragen. Ja, de bof komt, hè? Ja, zo is het wel natuurlijk. In Schoonhoven, daar zijn de tentdagen aan de gang. En vanavond is daar wel wat speciaals aan de hand. Vanavond dan gaat het gebeuren. Dan komt, ja, Wees niet bang. En Wees niet bang, dat is een muzikaal verhalen. Communicatieprogramma, zeg maar. En dat wordt allemaal uitgevoerd door Bastiaan Ragas. En Bastiaan Ragas die komt dus vanavond dat programma dus op dat mooie podium wat staat opgesteld in het Springerpark in Schoonhoven. Daar gaat hij dus dat programma presenteren, dus om 8:00. En dat is mooi, dat is interessant. Een tipje om vanavond toch nog weer wat muzikaals en misschien zinvols mee te maken. En in dit geval dus in het Springerpark in Schoonhoven. Dus. En Bastiaan Ragas, ja. Zullen we hem nog een keer laten horen? Ja, joh.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokvesperingen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: Ja, en de weersvoorspellingen die zijn, nou, ze zijn niet goed en ze zijn niet slecht. Even zo'n beetje ertussenin. Het is maar net waar de buien gaan vallen. De temperatuur is heel goed en het water, voor het geval dat iemand een mislukte sprong waagt, want dan krijg je een te waterlating, dan dat is goed te doen. 20, 22 graden de watertemperatuur, dus dat is netjes. Dat is gewoon netjes. Dat is genieten geblazen, dus je zou er haast het er om doen om eens een mislukte sprong te maken, als je het warm hebt. Nee, maar de Nederlandse kampioenschappen, dat is nogal wat, hoor mensen. Maar ja, ongelukkigerwijs is de brug, het bruggetje waar dus je van de Vlisterdijk naar de Oost-Vlisterdijk kan oversteken bij het complex van de Polstok Vesperingvereniging De Vlist, die is onveilig verklaard en die is dus afgesloten. En wat nu? Nou, we zijn heel benieuwd. Volgens mij wordt er misschien wel een soort van een noodbrug gelegd met pontons of zoiets. Dat zou zomaar kunnen. Want aan de overkant van het complex van de Polstok Verspringvereniging De Vlist, daar is een weiland en daar is dat is tenminste altijd nog zo geweest. Dat is een ruime parkeergelegenheid voor degenen die toch met de auto komen. Maar ja, goed. En het is wel zaken dat als je met de fiets gaat, dat je dus bij de molen, en zeg maar op het drielandenpunt, dat je daar alvast gaat kiezen voor de Oost-Vlisterdijk. En dat kan. En dan hoef je niet over te steken. Dan hoef je ook geen gebruik te maken van die noodbrug. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat op gaan lossen. Maar één ding staat als een paal boven water. Er wordt gesprongen aanstaande zaterdag. Daar aan de Oost-Vlisterdijk. Heel mooi, heel prachtig. En de camera's die zullen draaien. En de commentatoren die zullen hun woordje zeggen. Op radio, tv, landelijk, internationaal, noem het maar op. En dat allemaal in onze eigen Vlist. Jongen, jongen, jongen.
2: Vamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Gezellig, gezellig, gezellig en nog eens een keer gezellig. Het is alweer bijna 10 voor 11. Het gaat die tijd snel, ja. Als je maar 2 uurtjes te doen hebt en dat op de maandag... ja, dan denk ik bij mezelf, ja... ik wil eigenlijk nog wel een uurtje doorgaan. Nou, laten we dat maar niet doen, hoor. Nee, want anders dan wordt ons biologisch ritme helemaal verstoord. En dat is ook weer niet de bedoeling. Ja, mooi. Of niet. In de natuur gebeurt van alles. En dat allemaal onder invloed van dus de gedragingen van moeder natuur. Het wordt veel warmer. Nou ja, dat hebben we aan de lijf ondervonden. Wij als individuen op 2 benen, die kunnen dat nog wel hebben. Maar ja, er zijn ook individuen en creaturen... die dus uit het zuiden van Europa komen. Die zijn dus gevlucht naar een wat koeler plekje. Nou, zo cool is het nou ook weer niet geweest. Maar het is wel het feit. Er is namelijk bijvoorbeeld, om het maar eens even in de categorie spinnenkoppen te houden... er is een wespspin gesignaleerd in Krim van der Lek. Ja, en dat is een hele bijzondere. Hij is niet giftig, gelukkig niet. Maar er is wel in ons kikkerlandje een spin die wel giftig is. Dus we moeten in de toekomst een beetje rekening mee houden... dat wij hele speciale spinnenwebben krijgen. Want ik weet niet of, of deze wespspin ook een spinnenrag maakt. En net zo goed als de normale standaard uitgeruste spinnen... die dus opereren in de natuur tot op heden. Dus ik ben benieuwd. En ik weet ook niet of ze vijandig zich gedragen ten opzichte van de normale soorten die er dus normaal binnenkort ook weer volledig in de weer gaan met het creatuur en het creatie maken van ja, dat is maar wat van spinnenwebben. Dat is een kunst op zich natuurlijk, want ik doe ze echt niet na. Maar in ieder geval, deze spinnenkop, die wespspin, die is wel gesignaleerd. En de nadere gegevens die ontbreken nog, maar het zou zomaar kunnen zijn dat dat ook een... net als rivierkreeft en andere dingen en creaturen, die toch uiteindelijk hier niet zouden moeten zijn. Er is volgens mij ook één belangrijke tor die hier ook helemaal niet moet zijn... en die ze dus echt met angst en beven tegemoet zien... dat hij alsjeblieft niet in Nederland zich vestigt... want dan gaat hij helemaal niet goed. Nou, ben benieuwd hoe dat allemaal af gaat lopen. Maar ja, je kan het toch niet tegenhouden, hè? De natuur, hè? De natuur.

Zo, dat was dat. Ja, zo is het. Hey, ho even. We hoorden alweer een heel klein fragmentje van een artiest die zo nodig ook hier in het programma wil verschijnen. Even wachten, jongeman, even wachten. Geduld kan je redden. Het is een schone zaak trouwens. Het is alweer 10:55 en we gaan op naar zeg maar de uurwissel. De laatste uurwissel. En ja, hoe zit het dan met het bakje koffie? Want ja, normaal is dat om 10:00. Maar nou ja, vandaag even een uurtje later. Geef niks, doen we ook. De koffie zal er niet minder om smaken. Denk het niet. Bart van der Bossen, wat zeg jij ervan?

Jij bent de zon en de zee tegelijk. Dat is helemaal prachtig. Dat is gewoon helemaal mooi en zo. Ja, zeker wel. Dat was Bartje van der Bossen. Het was een Belg. En die was weer eens een keer aanwezig hier. Lekker even langsgekomen in Bergambacht. Helemaal mooi. Wij gaan naar het nieuws, de boodschappen. En we zijn zo terug voor het laatste stukje van Goedemorgen. Vanuit de Knippende Waard.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakt in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Doorsnee radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met...

ja. On the wings of a nightingale. Ik was vorige week was ik eventjes aan de wandel in de Berkenwouderse driehoek. Kwam ik me daar toch een prachtige plant tegen. Nou, weet ik helemaal. Ik heb helemaal geen verstand van planten. Ik weet alleen of ze er mooi of niet mooi uitzien. Maar dat was een enorme magneet voor weet ik hoeveel vlinders. En dat is toch weer mooi, dat er weer zoveel vlinders in de natuur zijn. Ik weet niet of het gemiddeld in ons hele land, zeg maar, een teruggang of een vooruitgang is wat betreft de vlinderstand. Maar dit was eventjes een mooi. Vandaar ik denk, laat ik eens eventjes even die bladders erbij pakken, dan komt het vast wel goed zo. Het was het eerste nummertje wat we lieten horen hier in dit laatste stukje van Goedemorgen vanuit de Krimperwaard. De 24e augustus is het alweer. Man, wat gaat die tijd alweer snel. Volgende week allemaal brugpiepers op de weg. Oei. En dat wordt weer heel speciaal natuurlijk. Een mooi gezicht is dat altijd.

volgens mij is dat echt de Lorelei, hè, die ze bezingen. Hè? En het is wel een band uit de overkant van de Noordzee vandaan. Ierland, Schotland, die hoek. En ze zingen dan de Lorelei. Zo. Ja, ze gaan soms ook op vakantie. En dan is de Lorelei... Weten we nog waar dat is? Duitsland, hè? Ja, natuurlijk. Het zou zomaar een vraagje kunnen zijn voor een pubquiz. Bijvoorbeeld. Helemaal vrij. Goed, eens even kijken. Waar waren wij gebleven? Oh, bij de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Want ja, deze week, dat rolt allemaal. Alle comité's en instellingen en instanties die dus bezig zijn met de speelweken en wat iets meer zijn, die zitten onder de pannen voor de rest van de week en zo. Met al die deelnemende kinderen en zo. En dat allemaal ter gelegenheid van de laatste week van de schoolvakanties in deze streek. Maar de zeepkistenrace die zit gelijk alweer een paar weken daarachter en zo. En dat is op zaterdag 26 september in Lekkerkerk. En dat belooft wat, mensen. Er belooft wat. Het parcours is ongeveer 150 meter lang. En die heeft een spectaculaire startschans van 30 meter lang en ongeveer 5 meter hoog. Dus dan die zeepkist hoeft dan eigenlijk geen motor aan boord te hebben. Want dat regelt die startschans wel even. Zo, hier en daar. Dus wil je alles weten over het wel en wee van die zeepkistenrace, dan ben je van harte uitgenodigd. Donderdag aanstaande, de 3 september is dat. Dus dat is niet deze week, maar een week iets verderop. Is er van 7:30... tot 8:30 in Amicitia voor de deelnemers, vrijwilligers en omwonenden. Over de regels en de keuring en dat soort zaken. Dus een informatieavond. En dat is best wel belangrijk voor degenen die dus aan het bouwen zijn. Ja, zo'n zeepkist moet wel ergens aan.

En er is een reservelijst. Maar ik heb ook gehoord dat er nog 5 extra plekken beschikbaar zijn. Dus nou ja, als je zegt van nou, we zijn toch bezig. We hebben net de laatste week van de vakantie achter de rug. We zijn net aan het hutten bouwen geweest, zeg maar. Dan kunnen we ook nog wel even doorgaan met bouwen van een heuse zeepkist. Een paar wielen eronder en klaar, zou je zeggen. Nou, zo werkt het niet helemaal, maar het is wel een mooie uitdaging. En dat sowieso voor de 26e september. En de organisatie heeft punt 1 mooi weer besteld. En punt 2 is het zo dat zij dus deze gebeurtenis, als het succesvol is, willen uitbouwen tot een fantastisch dorpsfeest in Lekkerkerk. Nou, dat is toch een heel strak plan, lijkt mij zo hier en daar.

Ja, dat doet Jezus uit. Ik ben op vakantie geweest, je kan het horen. Maar dat is wel bijzonder. Je kan niet op twee plekken tegelijk zijn, toch? In je hoofd en in je hart. Dat zitten ze allebei. Wonderbaarlijk. Dat kan alleen maar in Volendam, denk ik dan, bij mezelf. Hey Flip, hallo Flip, Flip Fluitketel. Ook weer van de partij, gezellig. Welkom, 11:15. Beetje aan de late kant, vriend, maar goed. Zo, er zijn weer een paar interessante verhalen dus in de openbaarheid verschenen. En dat is dus, het is eigenlijk een beetje oud nieuws, maar nu staat er nog wel een artikel in het AD. En dat gaat over 8 miljard liter drinkwater uit de polder. Dat is me wat. Nou, dat verhaal dat kennen we, de Oase, dat is de drinkwatermaatschappij die ons voorziet van lekker drinkwater. En dat is een automatisch gegeven en zo, maar ondertussen is het wel een zorg voor de toekomst, omdat er dan misschien wel te weinig drinkwater beschikbaar zou zijn. Omdat er zoveel huizen worden bijgebouwd en zo, het watergebruik enzovoort.

We kennen het verhaal, maar nu is er een oase op zoek gegaan naar een paar bronnen. En dat zijn dan bronnen die dus uit het grondwater de leveranties moeten verzorgen voor de toekomst. En een van die bronnen, een van die zoekgebieden, die valt midden in een natuurgebied in Polder de Hoek en zo. Nou is er weer een instantie, dat is het Zuid-Hollands Landschap. Die heeft weer zo nodig geroepen gevoeld om toch even aan te geven dat als dus dat inderdaad doorgaat, dat plan van dat drinkwater, dan wordt dus die Polder de Hoek, dat wordt dus een surfplas. Een tweede. Dat is de voorspelling. Dat is de aanname vooraf. Of het echt zo zou zijn, dat moet er eens nog maar gezien worden. Maar feit is wel dat de keuze gemaakt moet worden of willen wij met z'n allen in de wat verdere toekomst schoon helder water in de kraan, of leveren wij een stukje van de natuur van de krimpende water in. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal en zo. En kan je wel op je klompen aanvoelen dat dus de natuurvrienden dus zeggen, ja nee, wij willen de natuur. En degene die dus, die zouden dan eigenlijk ook, als er inderdaad een watertekort zou zijn, moeten ze sowieso niet beginnen te piepen. Hè? Dat is één. En aan de andere kant is het zo, als er van tevoren al ongeveer bekend is dat dus een natuurgebied in gaat zakken als er heel veel water uit het grondwaterpeil getrokken wordt, dan denk ik bij mezelf, waarom ga je dan daar zoeken en zo? Dat is toch de verkeerde volgorde. Dus, ik ben benieuwd hoe dat allemaal zich gaat ontwikkelen en zo. Dan kunnen we er eventjes over nadenken en zo. Maar uiteindelijk is het wel zo dat er dus wel koelhelder water uit de kraan dient te komen. Ook in lengte van jaren. Ook bij al die nieuwe huizen die gebouwd gaan worden en zo. Dus dat is toch wel een punt. Een dossier die nog lang niet gesloten is. We gaan naar Bad English. Die gitaar. Goed. Maar het nummer wat hierna komt, want dit is een introductie, een stukje vooraf als het ware, dat is ook een hele mooie. Ja, we kennen het toch wel.

0: Was dat maar waar, was dat maar waar dat de tijd stil stond, hè? Maar helaas, niet het geval. Het is alweer 7 minuten voor 11:30. Maar het muzikale nummer van Bad English, dat was wel als zodanig The Time Stood Still. En dat was de titel met één ook en zo. Ja, ja. Er zijn weer tal van dingen aan de hand. Ja, aanstaande zaterdag kan niet missen. Hè. Dan is het episch centrum van de activiteit ligt dan toch echt in Bergambacht. De hele dag is het dan weer tijd voor de jaarlijks terugkerende braderie en zo. Ik ben toch zo benieuwd, want ja, moeder natuur, heb je meegeluisterd? Ik bedoel, mooi weer, hè? Ja, ja. Nee, hè? Toch? Ja. Ja, er kan natuurlijk nog alles veranderen en zo, maar het is wel het verhaal. De jaarlijks terugkerende braderie. Die van Stolwijk is geweest. En die van Bergambacht, die komt eraan. Aanstaande zaterdag. En dan is er nog veel meer te doen, hoor. Maar ja, daar komen we in de loop van deze week wel naar. Want we hebben nog even wat zendtijd. Woensdag bijvoorbeeld, of vrijdag. En al die andere dagen zijn er ook mensen aanwezig om dit programma te presenteren. Dus dan komt alle informatie weer, zoals dat hoort, naar je toe. Via de kanalen van RTV Krimpenerwaard en zo. En een van die kanalen, dat is DAB+, hè? Jawel, jawel. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar hier wordt vals spel gespeeld. Hier wordt werkelijk vals spel gespeeld. Dus we zullen het even afwachten. Maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat wij dus ook DAB+ in de aanbieding hebben.
1: Met DAB+ is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB+.
0: 12D, de D van Dirk. Ja!

Ja, dat was Nena en haar vriendje. Die deed ook mee. En waarom zijn de bananen krom? Dat vroeg zij zich af. Met nog veel meer dingen, hoor. Want, ja, waarom hebben vliegen eigenlijk kromme poten? Ja, is dat eigenlijk zo? Ja, dat is zo. Ja, dat weet ik ook niet, hoor. Nena, dan moet je even opzoeken. Digitale snelweg of zo, dan komt dat wel goed. Zeg, we hebben wel te maken met buurtschappen en straten en zo, die dus eigenlijk best wel een beetje een vergroening nodig hebben eigenlijk en zo. En dan komen we zelf terug bij Buurtgroen. Want Buurtgroen zoekt buren voor een nieuwe buurttuin in Schoonhoven-Noord. Juist, want overal in Nederland daar ontstaan dus die buurttuinen waar bewoners samen groen onderhouden en elkaar ook ontmoeten. En zo, en ook groenten en zo kleven. Spruitjes uit eigen tuin, spruitjes bijvoorbeeld op boerenkool. Ja, ik noem maar een paar zijstraten. Maar ook in Schoonhoven-Noord is er een plan om er eentje te realiseren. Zo'n buurtgroene tuin en zo. Buurtgroen Krimpende Waard die zoekt dus daarom bewoners die willen meedenken en ook mee willen doen. En de gelegenheid om dus je inbreng te laten blijken, dat kan op 29 augustus. Want dan is er een wijkfeest van het Huis van Noord aan de Voltastraat nummer 2 in Schoonhoven. Van 10 tot 1 uur. En dan kan jij dus vertellen hoe jij de buurttuin voor je ziet of zo. En in welke vorm en zo. Dus dat op 29 augustus. En op 19 september, dan wordt er een ontmoeting op de beoogde plek. Ze hebben al een plekje ook die dus geschikt is voor een buurttuin. Nou, dat is mooi. Maar dan komt er dus een bijeenkomst op dat plekje. En dat is dus het groene veldje achter. Achteraan de Voltastraat en zo. Dus als je mee wilt doen, graag even aanmelden. www.buurtgroen.com /nieuws. En zo. En anders eventjes op 29 augustus naar het wijkfeest van het Huis van Noord aan de Voltastraat. Dat is misschien ook een goed idee en zo. Dus misschien zou dat wel het verhaal kunnen zijn en zo.

Het is tijd, hoogste tijd, 11:54. Om de aardappels op te zetten, bij wijze van spreken. Want dan kan je om 12 uur gewoon gezellig aan de dis, zeg maar. Aan de warme prak en zo. Ja, dat was vroeger gewoon gemeengoed, hè. Toen werd er dus tussen de middag, zeg maar, warm gegeten en zo. En dan stonden de torenklokken, die stonden om 12 uur te bim-bam-bommen en zo. Want dan werd het tijd dat het personeel wat op het land aan het werk was. Om dus te roepen van, jongens, we moeten naar huis, want we moeten gaan eten en zo. En dan hoef je geen horloge zelf, dan word je gewaarschuwd door de klok en zo. Maar ja, in Berkenwoude, daar is het misschien deze week voor het eerst weer terug. Het geluid. Het bim-bam-bom van de klok, want die was in de reparatie. En het was een paar weken gewoon hartstikke lekker stil in Berkenwoude. Ondanks 700 jaar toch nog even lekker stil. Omdat de klokkentoren, de tijd werd wel aangeduid. Maar de wekker, zeg maar, de klok, die liet het even afweten vanwege een uitgebreide reparatie en zo. Dus dat is misschien dan ook weer hier achter de rug en zo. En we hebben ook vernomen dat de partij D66, vertegenwoordigd in onze gemeenteraad, die heeft vragen gesteld over vlaggen die dus aan de gemeentelijke eigendommen vast zijn gemaakt. Maar dat zijn niet zomaar vlaggen, dat zijn protestvlaggen. De omgekeerde Nederlandse vlag. En zij zeggen van, de Nederlandse vlag vertegenwoordigt namelijk alle inwoners en niet alleen de agrarische sector, maar een omgekeerde Nederlandse vlag. Ja, dat is wel toch een iets ander verhaal. Maar goed, er zijn vragen gesteld en men zou wensen bij D66 Krimpenerwaard dat ze de vlaggen die dus aan openbare eigendommen worden en zijn bevestigd, of die dus weggehaald worden. Dus nou, waarvan akte? We zullen zien of dat inderdaad gaat gebeuren en zo. En nu we het toch hebben over de agrarische sector. Ja, het is de temperaturen zijn wat betreft de actiebereidheid en aanverwanten nogal behoorlijk hoog opgelopen. En binnenkort wordt er gedebatteerd en zal er toch op de een of andere manier een besluitvorming plaats moeten vinden. Of het goed gaat of slecht gaat of wat dan ook. Wat er dan gaat gebeuren met name het stikstofverhaal. Staat trouwens ook een heel mooi stuk in de krant van boer Gert Hoogendoren uit Gouderak. Hij is geen boer meer, maar toen wel. Waar is zijn stikstof gebleven? Dat is een goede vraag. En dus, goed, daar hebben we het later misschien ook nog wel een keer over. Want dus allemaal dingen die dus ook gebeuren en aan de hand zijn in Krimpenerwaard en zo. Maar ja, de toekomst van de agrarische sector? Zeer ongewis. Dat is één ding wat zeker is.

eerst alles leeg. Ja, dat was Akkerhart. Die heeft een hele reeks nummers gemaakt over het wel en wee in de agrarische sector. En er zijn er nog een paar, dus dat wordt massaal beluisterd en zo. Als ik instellingen als Spotify en zo mag geloven en zo. Want daar komen de getalletjes van hoeveel keer dat afgeluisterd is boven water en zo. Dus wat zeg jij ervan, Flip? Ja, hoorde jij nog maar lekker een deuntje. Het is 11:40. Binnenkort is er in Ouderkerk aan de IJssel een polderrun en zo. En dat is georganiseerd door. Ik zal eens even kijken of daar nog wat te achterhalen is en zo. Ja, want hij is begin september. En in de agenda van de diverse instellingen, daar zal waarschijnlijk deze polderrun wel genoteerd zijn. En ik kan het zo gauw even niet vinden, maar ik wil het wel graag. Wij gaan daar lekker naar op zoek en zo. Ja, zeker, want dat is echt de moeite waard. Want een polderrun, dat is niet zomaar een prestatietocht. Dat is een prestatietocht met hindernissen. Bagger, bagger en zo. Dat dus ook. En natte kleding en nogmaals en dan weer een stukje lopen en zo. Dus het speelt zich allemaal af in de polder van Ouderkerk. En de juiste datum die ga ik gewoon nog een keer eventjes voor je opzoeken. Ik had even weinig tijd daarvoor, dus vandaar. Maar ik wil het wel even kwijt aan u. Want dat gebeurt wel in Ouderkerk aan de IJssel. En het is wel sportief en zo. En het is ook nog voor een goed doel. Dus het is het waard om vermeld te worden hier bij RTV Krimpen en Waards. Ik weet niet of het een nieuwe is of een oude, maar het is wel een leuke. Zij heet Corrie Konings. Ja. Kijk eens aan. Hallo Corrie.

Ja, dat was dan weer Corrie Konings en zo. Mooi, man. Ik heb de hele nacht 1000 keer... Zo, dat is niet weinig. 1000 keer aan jouw gedachten, zo. Niet al te letterlijk bedoeld, mag ik hopen, Corrie. Want ja, anders dan kom je niet aan slapen toe, joh. Nee, toch? Goed, we hebben de polderrun te pakken. En we hebben er net al het een en ander over verteld. Maar die polderrun die wordt georganiseerd door de plaatselijke ijsclub. Jawel, de ijsclub, de EMM, oftewel Eendracht Maakt Macht in Oude Kerk aan de IJssel. En die organiseert dat op, want dat is de datum die nog even ontbrak, 4 september aanstaande. Dus dat is wel zeer binnenkort en zo. En het is allemaal lekker in de avond en zo. Dus hartstikke mooi. Meer informatie trouwens, tijden en de inschrijving. En noem het allemaal maar op bij de IJsclub MM. IJsclub EMM. Sorry. Ja, dus echt IJsclub EMM.nl. Dat is een mooi adres. En dat is dan de IJsclub die dus zit te wachten. Net als al die andere IJsclub op een echte ouderwetse, harde, lekkere, min 20 graden winter. En zo. Dat zou het zijn, zeg. Maar ja, ik weet het niet hoor. Want ik hoor zulke berichten over pak een beet. Zeg maar het hele verhaal rondom die golfstroom die dus ook in onze werelddeel zeg maar uiteindelijk gaat plaatsgrijpen en zo en zijn invloed uit gaat oefenen en zo. Dat betekent dus alles behalve een strenge winter, tenminste als het als het allemaal uitkomt, hè. Maar dat zit er wel dik in, want de dingen gaan tegenwoordig zo ontzettend hard. En met satellieten en zo kunnen ze tegenwoordig zo verschrikkelijk veel in de gaten houden en zo. Dus ja, ik weet het niet hoor. Maar goed, dit is een oudje. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, dat is mooi. We hadden er net Corrie Konings. Dat was ook al een gouden oude zangeres. Maar wat dacht je van Petula Clark? Petula Clark? Ja, die heeft ooit een hele mooie gemaakt. En dat is deze. Oh, voor in de badkamer, mensen. Ga meezingen, gezellig. Het refrein dan, hè? Ja.

Legendarisch, echt wel legendarisch. Dus het was, ja, het was met Julie Clark en zo. Goh, het is alweer 10 voor 12, precies 10 voor 12 notabene. En binnenkort het eerste weekend van september. Dat is al snel, hè? Dat is al echt snel, hè? Dan is weer het Perkousefeest, mensen. Het Perkousefeest. In het echte, absolute middelpunt van de Krimpende Waard. Ja. En dat is een, ja, dat is gewoon de vrijdag en de zaterdag die dus aan het begin staan van de maand september. Die wordt dan georganiseerd op vrijdagmiddag. Bijvoorbeeld wat voor de kinderen, kindermiddag en zo. En vrijdagavond, een van de hoofdschotels van het hele feest. Dat is namelijk het ringsteken voor trekkers en andere gezelschappen. Maar ik heb vernomen dat er ook een gelegenheid is om in te schrijven voor het ringsteken per paard en zo. Want zoals het heel vroeger ging. Op het paard en achter het paard. Zodat je in de kont van het paard kon kijken, weet je wel? Op een karretje en zo. En dan ook nog een keer ringsteken. Ja, dat was vroeger zo. Dat was namelijk het ringsteken. En ja, toen kwamen de trekkers. Ja, toen was het gebeurd met de koopman. Maar misschien wel omdat het Berkenwoude 700 jaar bestaat, is dat weer even terug in de herinnering geroepen en zo. En de daad bij het woord gevoegd. Dus ik weet niet of er belangstelling voor is, maar er schijnt een mogelijkheid te zijn om je daarvoor in te schrijven. Voor het Perkousefeest. Ringsteken per paard. Oei, dat zal wat worden, zeg. Maar het gebeurt allemaal vrijdag. En de uitreiking van de prijzen, dat zal dus in de buurt van of in de Zwaan gebeuren. En dan is het gelijk ook gezellig. Dat wil zeggen, een hapje en een drankje. En een feestavond met een DJ, met muziek, met ja, met een hele hoop belangstelling meestal wel. En we hopen met z'n allen. En natuurlijk op mooi weer, hè, want ja, dan moet je gewoon even langs gaan. En er is de zaterdag erop is er een braderie en allerlei andere activiteiten. Allemaal georganiseerd. Al dus, ja, vanwege het Perkousefeest. Traditioneel. En wat is eigenlijk de oorsprong van het Perkousefeest? Volgens mij is dat een oogstfeest geweest. Ik weet het verder niet, maar in ieder geval, ja, dacht het wel. Het Perkousefeest dus, binnenkort weer. Oh jongens, er zit weer zo'n hele hoop moois in de toekomst te gebeuren eigenlijk. Binnen, maar ook buiten en zo. Voorlopig nog maar even buiten. Het is nog veel te mooi weer om naar binnen te gaan, toch? Ja, denk het wel. De Eyes of Jenny, dat zijn mooie ogen trouwens. Er eentje aan de linkerkant en dan eentje aan de rechterkant. Van je neus.

hele mooie ogen. Ze werden bezongen door Vermeulen. En dat was de zanger destijds van Sandy Coast en zo. We zijn erdoor. We kunnen nog net even vertellen dat ze op donderdag, vrijdag en zaterdag gaan staan. Dat is 27, 28 en 29 augustus. Tal van activiteiten plaatsvinden in ons honk in de kleine kern Vlist. Gemeente Krimperwaard. Ja, en een van de mooie dingen die daar ook plaatsvinden, dat is op de eerste de beste dag op het sportveld achter het dorp een roofvogelshow en zo. Tussen 1 en 2 uur zo ongeveer zal dat plaatsvinden. En dat zou dan op donderdagmiddag moeten zijn en zo. Dus kortom, overal in alle hoeken en gaten van de Krimperwaard volop activiteiten. En dan de week erop, allemaal weer lekker naar school en lekker naar je werk en naar van alles en nog wat te doen. De dagelijkse dingen komen dan weer voorbij en zo. En dan is het vakantietijdperk is weer helemaal voorbij. En voor je het weet, ben je weer aan vakantie toe, hè? Zeggen we dan. Nou, dat zullen we dan maar eens even zien. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. En morgen dan is Jos van de partij.

0: mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: I showed you there.
1: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat AVROTROS ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. AVROTROS wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden!
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp en de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bos Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Vandaag nog ik mijn derde videorecorder. Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Postmechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een 30 minuten stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urbaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

luisteraars. Onze liefde en eerbied voor de maan. Songs met het woord moon, er zijn er vele honderden van. Het gaat meest niet over de maan zelf, maar de beleving bij maanlicht. Het verhaal erachter. Fraaie titels, aansprekende verhalen, in fraaie muziek verpakt. Als de maan er voorgoed niet meer zou zijn. Blue Kentucky Moon, we hoorden het van de cowgirl Johnny Harms. Ook slechte momenten worden beleefd. Moonlight Madness, Charito. Hier is eerst Jim Reeves, Carolina Moon.

Indigo Moon. Soms zie je optische verschijnselen, zoals kleuring rond de maan. Dit was Heather Miles. Sitting Alone in the Moonlight. Bill Monroe schreef het. Straks horen we het van Tony Rice. Maar van Rainwater ziet het donkere vlekken in the Valley of the Moon. Hoe vind je onze Moonsongs? Jannie@countrygazette.nl

Kentucky Moon, Grandpa Jones. In het volgende uur de originele van Jimmy Rogers. De Verlengbrieter Brothers zien de moon in Arizona. Moon River, romantiek met Jim Reeves.

Prairie Moon in gezelschap van Tishy Nogosa. Once in a Very Blue Moon, als de volle maan twee keer in de maand voorkomt door de vier weken cyclus, dan mag ik het zo noemen. We horen het van Pat Elger, de schrijver zelf. Straks Jimmy Rogers, Mississippi Moon.

Mr. Moonlight, Johnny Horton's Ode aan de Maan. Laura Boezinger ziet Moon bij haar Carolina home. Tot slot Lonely Moon. Ja, er is er maar één van. Stuart Duncan. Shady Grove Band, Mulberry Moon. Tot straks.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, Ja 21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. Ja 21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
3: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
2: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

The Rising of the Moon. Hij lijkt groter, net boven de horizon. Dit zijn de Rambling Irishmen. Welkom terug bij Krina's Country met Jannie en Hans van Dam. Kimmy Rhodes ziet ook de maan in de man in the moon. Hier is Johnny Cash met het prachtige New Moon over Jamaica.

and Skies van Cowboy Don Edwards. Hij was in het ver verleden ooit in ons land. Moonlight Becomes You, Willie Nelson. Billy Walker, Blue Moonlight. Als de maan er niet was, waren deze fraaie songs er ook niet.

Moon of Manakura. We waren met Burlives in Hawaii. Moonlight and Roses. Romantiek met Jim Reeves. April Verts. Verhaal bij maanlicht. Cruel Moon.

Walking to the Moon, zoals beloofd oorspronkelijke versie van Jimmy Rogers, bijna een eeuw oud. Skip Ewing, Silver Moon. Als ook de zon nooit meer zou schijnen. Ellen Jenny Moon, Patti Page.

Cajun Moon, Ricky Skaggs. De laatste set is van Jim Reeves. In the Misty Moonlight. Charlie Sizemore, Hey Moon en Speedy West, Stealing Moonlight. Dit was Greenard Country met Jannie en Hans van Dam. Wil je deze uitzending meerdere keren beluisteren of uitzending gemist? Greenard Country is bij 5 omroepen te vinden. www.countryz.nl of kijk op de programmering van de omroep waar je naar luistert. Volgende week nemen we je mee naar de American Celtic Connections bij de Transatlantic Sessions.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
3: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
2: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian. Uw presentator, Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
9: Oké, thank you ladies and gentlemen. It's been a very nice audience.

0: Julian.
1: King Julian.
2: Toch wel een Julian.
3: Het nummer is gebaseerd op een sample van Valerie van Steve Winwood uit 1982. En die Winwood die was zo onder de indruk dat hij de vocalen gratis opnieuw heeft ingespeeld voor deze versie. En de Britse premier Tony Blair die heeft ooit gezegd dat hij bijna van zijn roeimachine was gevallen toen hij de videoclip voor het eerst zag. Eric Prydz met het nummer Call On Me aan het begin van een nieuw uur. Gewoon Julian. Van harte welkom. Het is maandagavond 24 augustus. Het is 8 uur geweest, dus dat betekent tijd voor een nieuwe Gewoon Julian. Dit is show 24 van 2026 en show 54 in totaal. En ik ben heel eventjes weg geweest. Ik ben heel eventjes niet te horen geweest. Gewoon Julian, geen nieuwe afleveringen van Gewoon Julian. En dat had een bepaalde reden. En als je aan het begin van het jaar geluisterd hebt, dan weet je misschien wat de reden zou kunnen zijn. En dat komt omdat ik tegenwoordig... mijn nachten zijn wat korter dan normaal. En dat heeft te maken met dit. Ja, ik ben namelijk vader geworden. Dat is in juli gebeurd. 21 juli, om precies te zijn, is onze dochter Millie Marlene Rauw geboren. En alles is gelukkig goed gegaan. Alles is goed met Millie en gelukkig ook met mevrouw. Maar dat betekent wel dat ik gewoon iets minder tijd heb. En zeker die eerste weken, het eerste kindje. Dus dan zit je nog heel erg in die, weet je nog niet hoe alles moet. De nachten zijn kort, dus daarom dat ik iets minder radio heb gemaakt. Maar we zijn weer helemaal terug. En een nieuw uur Gewoon Julian vanaf nu weer te horen. En ik heb namelijk ook weer een nieuwe muziektip voor je. Een 23-jarige zanger. En hij zingt over hoe je soms echt voelt, maar niet kunnen vertellen. En de struggles die daarbij horen. En ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Wie dat is, dat hoor je later. We gaan ook weer terug naar een decennium in muziek uit een decennium. En we gaan Raad de Artiest spelen. Dus we hebben gewoon weer een vol uur Gewoon Julian met allerlei leuke dingen. Eerst heb ik nieuwe muziek van je van Rondé. Een Nederlandse band. Het nummer wat ik zo te gaan draaien is geïnspireerd weer op een ander nummer. Man Eater van Derry Hall en John Oates uit 1982. En dat hoor je ook wel terug in deze track. En dat is nieuwe muziek van Rondé en het nummer heet Oh My God. En je hoort hem nu op RTV Krimpen de Waard.

0: En dan staat ze aan met Sick and Tired. En ik denk dat ze ook wel een beetje sick was. Omdat namelijk Arnold Schwarzenegger, die heeft haar ingehuurd voor zijn verjaardagsfeest. En toen heeft hij dit nummer maar liefst 12 keer laten herhalen. Dus die Anastasia, die heeft dit nummer 12 keer moeten zingen. Dus ik snap wel dat je daar dan een beetje sick and tired van bent. Deze Anastasia die begon haar carrière als een danseres in New York op haar 15e. En toen heeft Steven Spielberg haar ook gevraagd te zingen op zijn bruiloft. Maar een grote artiest dus. En daarvoor hoorde je Rondé met Oh My God, nieuw hier op RTV Krimpen de Waard. Even een dienstmededeling. En dat heeft te maken natuurlijk met de brug, de Algrabrug. Die is nog steeds gesloten. Nog 2 weekjes volhouden en dan gaat hij weer open. En dan kan je er weer van gebruik maken.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Ja, we gaan naar Raad de artiest. Het is eigenlijk vrij simpel. Van mij krijg je zometeen 4 hints... En deze 4 hints die komen uit, als je die goed hebt, dan kom je uiteindelijk uit bij een bepaalde artiest of een bepaalde band. Of een zanger of zangeres. En dan is natuurlijk de vraag, over welke artiest gaat dit? En later in deze aflevering in de show, dan ga ik ook het juiste nummer erbij draaien. En dan krijg je ook dus het goede antwoord of je het goed hebt gehad. Of dat je ernaast zat. Dit zijn de 4 hints die je van mij krijgt. Het is een Nederlandse countryzanger. Hij heeft een talentenjacht gewonnen. Hij heeft Nederland vertegenwoordigd op het Songfestival. En hij is eventjes coach geweest in The Voice Kids. Dus nog 1 keer een Nederlandse countryzanger. Hij heeft een talentenjacht gewonnen. Hij vertegenwoordigde Nederland op het Songfestival. En hij is eventjes coach geweest in The Voice Kids. Ja, dan is nu natuurlijk de vraag over welke artiest heb ik het? Zoals ik al zei, later in deze aflevering, in deze show, dan krijg je het goede antwoord. En dan gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Eerst gaan we nog heel eventjes terug naar het WK. Dat is ook al echt wel eventjes geleden. Dat was namelijk in juni. Namelijk het officiële WK-anthem van het WK is van André Bocelli, David Guetta en AGIE. En ze hebben een dag voor de openingswedstrijd hebben ze dus het nummer uitgebracht. En ik vind hem eigenlijk best wel lekker. Ik heb je een tijd geleden al een klein stukje van laten horen. Maar nu ga ik hem helemaal draaien. Dit is DNA, het officiële WK-anthem van 2026.

0: Dit was de zomerhit van 2027 van... De zomerhit van 2007 van de Zwitserse DJ Yves LaRocque. En zijn echte naam is Yves Gemini. En dit was echt een zomerhit. En ik twijfelde eventjes of ik hem wel moest draaien. Want het was afgelopen week natuurlijk niet echt zomerweer. En aankomende week ziet het er ook en niet zo uit. Maar het is nog steeds zomer. Dus ik vond dat hij gewoon kon. Yves LaRocque met het nummer Rise Up. En dan gaan wij door naar...
1: Muziek uit een decennium.
0: Dit is muziek uit een decennium. Het is eigenlijk vrij simpel. De computer gaat zometeen een decennium teruggeven. En dan is de vraag... welke

nummer stond er op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. Er kan gekozen worden uit de 70s, de 80s, de 90s, de 0s, de 10s en de 20s. Dus laten we de computer gewoon maar een zet gaan geven. We gaan terug naar de 70s. We gaan namelijk terug naar 19 augustus 1978. Dat is echt even een hele lange tijd geleden. Maar toen stond namelijk John Travolta samen met Olivia Newton. You're the one that I want stond op nummer 1 in de top 40. Die heeft heel lang ook op nummer 1 gestaan. Die stond namelijk 9 weken op nummer 1 in de top 40. Dat is echt best wel lang. En het nummer dat is natuurlijk gemaakt voor de film Grease. Dat is het laatste nummer. Daar zit ook die hele speciale danspasjes, die hele dansscène zit daarin. En die gele dansscène die is in ongeveer 7 uur opgenomen. Dat is echt knap. Ik doe het niet na, maar goed, ik kan ook niet dansen. Dus dat is best wel makkelijk. Ik dacht even dat het fout ging. John Travolta die was super zenuwachtig in de studio. Maar Olivia die pakte echt letterlijk zijn hand om hem te kalmeren. Dus dat is super fijn. De nummer 1 in de top 40 van 19 augustus 1978 is John Travolta. Olivia Newton, You're the One That I Want als muziek uit een decennium.

0: Nou ja, loop niet vast hoor. Dit hoort gewoon bij het nummer. Spillers samen met Sophie Alex Bester met het nummer Groove Jet. En die Sophie Alex Bester die was eigenlijk bijna niet nodig geweest. Omdat het nummer was eigenlijk instrumentaal. Dat betekent dus dat er eigenlijk geen zang was. Alleen de platenmaatschappij die vond het een beetje te saai voor de radio. Dus toen werd Sophie Alex Bester die werd er toen bijgehaald. En toen werd dus dit uiteindelijk. En wat is nou die Groove Jet? Nou, dat is dus een nachtclub in South Beach in Miami. Waar hij het nummer dus eerst instrumentaal draaide in 1999 alweer. En ze hebben ook een ander record te pakken. Dit nummer is het allereerste nummer dat ooit op een iPod werd afgespeeld. En dat was dan door Apple engineers. Dus dat was Groovejet van Spiller en Sophie Alex Bester.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Ja, aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij vier hints. En die vier hints die leiden je dan uiteindelijk naar een artiest. Dat kan dan een zanger, zangeres of een band zijn. En nu is dan de vraag, had je de antwoorden goed van Raad de Artiest? Nou, dit waren de vier hints die je van mij kreeg. Nederlandse countryzanger, won een talentenjacht, vertegenwoordigde Nederland op het Songfestival en was heel eventjes coach in The Voice Kids. En nu is natuurlijk de vraag, over welke artiest heb ik het? Ja, het was Douwe Bob. Ik was op zoek naar Douwe Bob. Dat is de raadartiest van deze week. Ja, Nederlandse countryzanger Douwe Bob Posthuma, dat is zijn echte naam, won een talentenjacht. In 2012 won hij de allereerste editie van De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Hele mond vol, er werd toen nog gepresenteerd door Giel Beelen. Vertegenwoordigde Nederland op het Songfestival. Dat was in 2016. Hij deed het niet heel erg goed, ook niet heel erg slecht, want hij werd namelijk 11e. En hij was heel eventjes coach in The Voice Kids. En dat was in 2016. Was hij gewoon één seizoen te zien als een coach in The Voice Kids. En er is er nog wel nieuws rondom deze Douwe Bob. Hij loopt namelijk een beloning uit, omdat zijn gitaar is gestolen uit zijn auto. De gouden tip, als je die hebt, dan kan je zomaar €2000 verdienen. En het gaat om een Gibson G35 uit 1942. Ik heb daar zelf totaal geen verstand van, maar het zal wel een hele dure gitaar zijn als je een beloning krijgt van €2000. Maar dat was dus het goede antwoord. Douwe Bob, daar was ik naar op zoek. En hij heeft 17 april afgelopen jaar heeft hij een heel nieuw album uitgebracht. Zijn 7e album, Outcast Town, zo heet het. En dit nummer is het allereerste nummer wat erop staat. Welcome to our Outcast Town van Douwe Bob.

0: Electric Motor, Dancing in the Moonlight. Het is niet het nummer wat zij geschreven hebben. Het origineel is namelijk van Sherman Kelly. Die schreef het namelijk in 1969 alweer. En dat ging toen over een brutale aanval op een bende op Sid Crux. En letterlijk als droom van een betere wereld. En Toploader die heeft er toen weer een hele eigen versie van gemaakt. Dancing in the Moonlight. Het nummer dat flopte eigenlijk eerst. Het stond op nummer 19. En toen werd het gebruikt in een reclame en werd het opnieuw uitgebracht. En toen uiteindelijk werd het een grote hit en werd het ook nog eens dubbel platina. En uiteindelijk in 2018 ging het opnieuw viraal. En dat kwam door Jubel. Dat is een bekende DJ. En die heeft er een soort van nieuw versie van gemaakt. Dat werd dan weer gebruikt in een Britse tv-programma. En toen werd het dus weer een grote hit. Dus het is een paar keer is het een grote hit geweest. En het dus blijft ook een lekker nummer. Toploader met het nummer Dancing in the Moonlight.
1: De muziektip.
0: We gaan door met de muziektip. De muziektip is een nummer wat nieuw is. Of waarvan ik zeg, nou, die moet je zeker beluisteren. Die tip ik je dan. Vandaar dus de muziektip. Nou, de afgelopen weken was het dus heel eventjes stil met muziektip. Terwijl er wel echt heel veel goede nieuwe muziek is uitgebracht. Ik zal proberen om dat een beetje de komende weken te gaan draaien hier in Gewoon Julian. Mocht je nou benieuwd zijn naar alle andere muziektips, die vind je dan gewoon terug in een Spotify en Apple Music playlist. Te vinden via gewoonjulian.nl. Als je daar naartoe gaat, dan vind je alle andere muziektips ook nog eens van andere jaren. Dus echt vanaf het begin van Gewoon Julian. Dus kan je alles nog eens lekker terugluisteren of terug bekijken. En kijken wat er tussen zit. Die wordt gewoon wekelijks geüpdate. Deze week heb ik een muziektip van Cameron Whitecomb. Het nummer heet Kingdom of Fear. De titel die is geïnspireerd op een boek van Hunter S. Thompson. En het gaat over de kloof tussen ik zeg dat ik het goed heb, maar hoe je dus echt binnenin voelt. En deze Cameron die is nog maar 23 jaar oud. Maar hij worstelt al sinds zijn 12e met een verslaving. Drank en ook meth. Hij werd nuchter op zijn 20e en dat kwam eigenlijk omdat zijn beste vriend die bijna overleed aan een overdosis. Dus dat was zijn wake-up call om daarmee te stoppen. Dit nummer is zijn hoogst genoteerde single ooit in de VS. En hij heeft het nummer ook live gespeeld tijdens de finale van American Idol in 2026. Dat is dus afgelopen jaar. Dat deed hij samen met een finalist. Toen kwam het nummer uit en werd het nummer dus ook gepresenteerd. De muziektip van deze week is dus van Cameron Whitecomb met het nummer Kingdom of Fear.
1: De muziektip.

Brief in en brief out. Lucy Silvas. En deze Lucy Silvas, dat is echt wel een speciaal iemand. Die heeft namelijk op haar vijfde deze piano leren spelen. En toen is ze ook haar eerste liedjes op haar tiende geschreven. En op haar elfde deed ze al mee aan een talentenjacht. En dan deed ze met een cover van Whitney Houston. Ze heeft, voordat ze doorbrak, is ze ook jarenlang als achtergrondzangeres gewerkt in de band van Take That. Dus ze weet wel een beetje hoe de spotlights werkt. Brief in Lucy Silvas, die hoorde je hier op RTV Krimpenwaard. Het volgende nummer is een nummer van Shaboozey. Ik ben er echt onwijs fan van. Er zijn soms nummers waar je dan een beetje op zit te wachten tot ze uit gaan komen. Dus je hoort wel stukjes daarvan. En dan zit je altijd te wachten van, nou, wanneer komt het uit? Nou, dat had ik ook bij dit nummer. En dat is namelijk het nummer van Shaboozey. En het nummer heet Cowgirl. Kwam een paar weken geleden uit. Staat ook op zijn nieuwe album. The Outlaw, Cherry Lee and All the Rest and Tales. 31 juli verschenen. En daar vind je dus ook dit nummer op. Cowgirl.

Goodwill, Hook en Sling, Take You Higher, hoorde je hier. En dit nummer deed het heel erg goed. Het bereikte namelijk de top 10 in België en Polen. En stond op nummer ook 1 in de Hype Machine Chart. Dus dat deed hij goed. Take You Higher, hoorde je hier op RTV Klimperwaard. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Gewoon Julian. Dit uur van Gewoon Julian. Ik heb nog een nummer van Joe. D.J.O., zo speel je dat. End of the Beginning. En hem kan je dan weer kennen als een acteur. Of hij is in ieder geval een acteur. En hij is bekend als Steve Harrington in de serie van Stranger Things op Netflix. Dus mocht je die serie gezien hebben, nou, dan weet je waarschijnlijk over wie ik het heb. En hij heeft 1 hit gemaakt. En het duurde eventjes voordat het een hit werd. Het is namelijk al in 2022 is dit uitgekomen. En pas in 2024 werd dit een grote hit. Joe met het nummer End of the Beginning. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Hoi!

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
3: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
2: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Twee krimpen erbaar.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
3: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
2: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Sally's Avondshow.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

Regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpen Uwuit non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd voor ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de 2 leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Haven Concert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

Info. Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leidden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: Regio-info.
1: Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen.